0: In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: moet.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

catch it.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
4: De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, door 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese Voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Peter van Echt.

0: dwaze liefdesliedjes van Wings. Een bijzonder goedemorgen allemaal.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

0: Ik doe wat ik wil. Zaterdagochtend, 1 augustus.
1: Welkom bij Presenteren met Pieter van Echt.
0: Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij het nieuwe weekend. En in het weekend beginnen wij de zaterdag en de zondag altijd met het ochtendprogramma Fris uit de Veren. Ook deze morgen. Nogmaals, een bijzonder goedemorgen. We gaan er een hele gezellige...

0: Those were nightmares. It's time to get things
1: started. Ja, die zie ik, hè. Met ik doe wat ik wil. Het blijft toch een beetje in je hoofd hangen, volgens mij, de hele ochtend lang. En we hadden natuurlijk de dwaze liefdesliedjes, oftewel de suffe liefdesliedjes van Paul McCartney in Wings. De silly love songs. Het was eigenlijk heel positief bedoeld. Ja, want wat is er nou eigenlijk mis met liefdesliedjes? De wereld kan juist wel wat meer liefde gebruiken. Dat vind ik een mooie uitspraak op deze zaterdagochtend. Dit is Perry Como en The Magic Moment.

0: Het moet niet ouder worden.
1: En het gaat zeker ook niet ouder worden. Maar wat is dit leuk? Je hoorde Perry Como en The Magic Moments. De gemeente Kranendonk en Stichting Gemeenschapshuis Gastel hebben afgelopen donderdag een anterieure overeenkomst getekend. En daarmee komt het nieuwe gemeenschapshuis, dorpshuis, de Kranenhoeve, weer een stapje dichterbij in Gastel. Dit is

Willkommen in den Himmel der Hai. Sind Sie dabei? In de hemel is geen bier en daarom drinken wij het hier. Nou zult u zich afvragen, waar heeft hij het in godsnaam over? Kan ik me voorstellen. Maar de Heise bierfeesten die komen er weer aan in Zomerheide. 29 en 30 augustus. We hebben het er later nog even over. Dit was R.E.M. en

vinden is al een behoorlijke klus. De Dr. Buzzard's Original Savannah Band. En Jorde Cherche La Femme. Het is bijna 5 minuten voor 9 geworden. Oh ja, het is ook nog kermis in Eindhoven. Hè? 10 dagen lang. Park Hilaria kunnen we het straks ook nog wel even over hebben. Maar laten we onszelf eerst even voorzien van een lekker bakkie. Drink u thuis ook een bakkie mee. Dat schept een band, dat brengt gezelligheid. Gaan we ondertussen luisteren naar deze van The Fine Young Cannonballs. I'm not

En I'm not the man I used to be. Je hoort hem niet al te vaak op de radio, maar natuurlijk wel in het ochtendprogramma Fris uit de Veren. We doen dit elke zaterdag en zondag. En suggesties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Ja, Park Hilaria is de 10-daagse kermis in het centrum van Eindhoven. Meer dan 100 spectaculaire en nostalgische kermisattracties zijn er op Park Hilaria. Gezellige terrassen en ook live optredens op diverse themapleinen. De kermis die duurt van 31 juli, gisteren al begonnen, tot en met 9 augustus. En je kunt er dagelijks terecht van 2 tot 12 uur. Dit is George Benson.

0: dus 10 dagen lang de kermis Park Hilaria aan de John F. Kennedy-laan in Eindhoven. En dan wil ik eigenlijk later deze ochtend nog een hele leuke kermisplaatje gaan draaien. En nee, het is niet Siska Peters en Ronnie Tolmer met vanavond gaan wij naar de kermis in de stad. Nee, een totale andere. Ik hoorde die afgelopen week bij mijn collega Erik Jan in de show van de radio. Vind ik zo'n gezellige plaat, maar dat is later.
1: Dit is Horizon.

nummer samen doen. Misschien helpt het, je weet het niet. Always peace and understanding. Dat zijn toch hele mooie woorden. Maar in werkelijkheid is het toch best lastig om dat met elkaar te hebben als we naar de problemen kijken in de wereld. Hadden wij Redbox en For America. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Hè? Info at

0: En met die plaat hoopt hij opnieuw de harten van zijn fans te veroveren en de feestsfeer nog meer te verhogen op deze zaterdag. Dit was Doe Maar en Belle Hilaire.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

van Exile en Jorde, Kiss You All Over. Het is 15 minuten voor 10 geworden. We hebben het eerder deze ochtend al gehad over Park Hilaria, de 10-daagse kermis in Eindhoven. En naar aanleiding van de kermis wilde ik eigenlijk een heel leuk plaatje draaien over een kermis. En dat zou Siska Peters en Ronnie Tober kunnen zijn. Met vanavond gaan wij naar de kermis in de stad. Maar afgelopen week hoorde ik in de show van de radio bij Erik Jan eigenlijk een veel leuker liedje dat iets met de kermis heeft. Luister maar eens naar deze

0: Ja, drie keer trekken voor een knaak. Ik zat me net te bedenken. Ik denk dat mijn eigen kinderen nog niet eens weten wat een knaak is. Dit is Sjaak Vermaak.
1: Dit is Fris uit de Veren. Met Peter van Echt.
0: Ja, en op de markt is je gulden een daalder waard. Zelfs dat is verleden tijd. En heel veel jonge mensen weten niet eens meer wat dat betekent. Ik vond het een leuk plaatje van Sjaak Vermaak. En het heette Hey Sjaak. Het is 10 minuten voor 10 geworden. Met een band uit Nederland. Ze komen uit de kop van Noord-Holland, heb ik me wel eens laten vertellen.

Ja, leuk hè? En dan te weten dat dit gewoon van eigen bodem komt. De Pilgrims en joden het verhaal over de White Man. Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer van deze zaterdagochtend. Van deze allereerste dag van de zomermaand augustus. En daarna zijn wij natuurlijk bijzonder graag bij u terug met nog veel meer fris uit de veren. Doen we deze nog van Smokey en Lay Back in the Arms of Someone.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land komt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zegen van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken. En lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: zeker niet een liedje wat je heel vaak tegenkomt hier op Radio Horizon. Maar op zaterdag of op zondag kan er van alles gebeuren. Eerder hadden wij deze ochtend al Sjaak Vermaak. En dit was muziek van Lenny Kravitz en de Mr. Cab Driver.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

idee. Wat een feest op de radio elke zaterdag en zondag. Hè? Wat een mooie van de Fine Young Cannibals en Your Suspicious Minds. Deze zaterdag 1 augustus is er weer de jaarlijkse molenmarkt op het terrein rond de molen in Borkel en Schaft. De markt die begint, sterker nog, die is 15 minuten geleden al begonnen. Om 10 uur en die duurt nog tot 4 uur. Er staan zo'n 25 kraampjes met lokale en ambachtelijke producten. En ook voor de inwendige mens is er gezorgd. Er is koffie, thee en ijs en wat al niet meer. En in de middag wordt er nog live muziek gespeeld. En ook de molen heeft haar deuren geopend in Borkel en Schaft. Heel veel plezier daar. Dit is Rod Stewart en Maggie May.

0: bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dus vandaag de jaarlijkse molenmarkt in Borkel en Schaft. En Maggie, die mag inderdaad ook mee.
1: Het nieuws uit de regio. De hits.

0: weekend is begonnen hier op Radio Horizon. Hadden wij Bruno Mars en On My Soul. En misschien begint nu wel jouw welverdiende zomervakantie. Nou hebben wij een tijdje geleden een reisje gehad naar Barbados. En voor het eerst heb ik gebruik gemaakt van Coconut Airways. En ik heb een opname mee laten lopen. En die wil ik je graag laten horen zometeen.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.
2: Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until...

ingevlogen. Het bestaat niet eens. Coconut Airways en bovendien in Barbados. Ik ben er nog niet eens ooit geweest. Maar ik vond het wel een leuk verhaaltje. Vooraf van deze Typically Tropical en Jorde Barbados. Het is 10:55 geworden. Op deze zaterdag in het ochtendprogramma Fris uit de Veren met Direct. En oh my god.

0: van Direct en Oh My God, It's Happening. Er staat iemand te kloppen aan de deur hier bij de studio. Hey, het is Mary Hopkin. Meid, dat is een tijd geleden.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon op.

gelijk in. Knock, knock, who's there? Hadden wij Mary Hopkin. Dit week einde dus het Hazer Fietsweekend, wat alweer voor de 38e keer wordt georganiseerd. Gisteren zijn ze er al mee begonnen. En vandaag en zondag kun je nog steeds mee fietsen. Je kunt kiezen uit 30, 45 of 60 kilometer. Lekker wat rondtoeren door het mooie Brabantse land. En het weer werkt fantastisch mee. Dit is

0: Ik weet dat ik heel veel mensen een enorm plezier heb gedaan met deze hit van André Hazes. En dan hoef ik eigenlijk nog niet eens zo ver om me heen te kijken. Hadden wij diep in mijn hart.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

0: ontelbare mooie hits heeft ze gemaakt. En dat doet ze nog steeds. Dit is de nieuwe van Ilse de Lange. En je hoorde Something Good.
1: Je zomervakantie start hier. Radio Horizon.

0: Nou, er is eigenlijk niks mis mee, hè? Two Girls for Every Boy hadden wij Jen en Dean met de Surf City. Het is 15 minuten voor 11 geworden. Onderweg naar een nieuwe show van de radio zometeen.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

Overduidelijk muziek uit de jaren 70. Trouwens, Jen en Dean zojuist van met Surf City, die kwam ook uit de jaren 70. Dit kwam een aantal jaren later. Hadden wij de Rubettes en het verhaal over de jukebox. Ja.

leuk eigenlijk, de muziek van Josh Ezra. Herkenbare stemgeluid. Ik wil de Shotgun nog eens voorbij komen. En dan zijn wij toch wel zo'n beetje aan het einde gekomen van deze Fris uit de Veren. Ja, en wat hebben we nou eigenlijk niet voorbij horen komen deze zaterdagochtend? Alles wat je niet voorbij hebt horen komen, kun je morgen beluisteren in een nieuwe Fris uit de Veren. Bedankt voor het luisteren, maak er een heel goed weekend van en bovendien een hele mooie zaterdag. Dit is nog Steeler's Wheel en Stuck in the Middle with You. Well,

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 Geleen-Aken bij de grens met Duitsland 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
5: Jan de Sterke.
10: Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de One and Only Guilty Pleasure Show. Kun je een beetje fluiten? Ah, gezellig. Fluit even gezellig met ons mee. Hey.

eigenlijk zou er veel meer gefloten moeten worden. En ik zeg allemaal zo, als je samen fluit, dan fluit je in ieder geval niet alleen. Welkom, welkom, welkom. Wat leuk dat je luistert, zeg. Onderweg naar een uur of twee vandaag. Dianne Vrij, ik ben er wel. En ach ja, ik heb er zin in. Jij ook? Lekkere muziek voor je uitgezocht. We vieren de vakantie. Met de zon. Het lekkere weer. Het lekkere eten. En lekkere muziek.

Hoogst persoonlijk voor gezorgd een aantal jaar geleden dat deze plaat ook regelmatig voorbij komt hier op Radio Horizon. Mark Anthony, ergens eind jaren 90, volgens mij 99 dat die plaat kwam. A Youth Thing to Me. Dit is Kerkroo.

zo romantisch. Sweet Memory plaat bezongen in deze Rock Ballad uit de jaren 80. Hier in de show op deze zaterdagmorgen. Vrienden, ik wil het even met je hebben over de Big Five. Je weet wel, in de natuur heb je de Big Five. Hè? Dat zijn de wat grotere, bijzondere beestjes die dan in die Big Five staan. Zo staat in de Big Five natuurlijk de olifant. Sowieso, dat is natuurlijk zeker de olifant. De leeuw. De leeuw, die zit ook in de Big Five. Jazeker, ja, ja. De olifant, de leeuw, de giraf zit ook in de Big Five. Echt waar, niet onderschatten, is zo. Even kijken, de nijlpaard zit ook in de Big Five, geloof ik. Toch? Ja, de nijlpaard ook. Okay. De fret. Nee, niet de fret. De mier, nee, ook niet. Er was nog een beest. Groot. Hoe heet het nou? Groot beest. Nou, fijn. Big Five. De aap, dat was hem. Die zit ook in de Big Five. Grote aap. Orang-oetang. Gigant van een aap. Enfin, de Big Five kennen we allemaal. In de natuur wel bekend. Toch heb je in de muziek, ik weet niet of je het weet, ook de Big Five. Ja, in de Big Five in de muziek, ja, daar heb je natuurlijk de Beatles. Dat is vanzelfsprekend, hè. De Beatles zit in de Big Five. De Rolling Stones, natuurlijk ook, in de Big Five. Je hebt, wat heb je nog meer? Frans Bauer niet. Nee. Madonna, Queen of Pop, zit ook in de Big Five, muzikaal. Ja. Michael Jackson, ja, King of Pop, ook in de Big Five. Ja, en natuurlijk Arrivederci, dat is duidelijk, hè. Ja, Mr. Grand Master Mixer zelf, Ari, wie kent hem niet? Verdesi in de Big Five. Sowieso een hele Big Five. Maar dat even totaal terzijde. En Grandmaster Arie komt regelmatig, maakt zijn opwachting hier in de show. Dan heeft hij weer een muzikaal meesterwerkje geproduceerd daar in Valkenswaard. En zo heeft hij onder andere een plaat beetgepakt uit de jaren 80 van Herman van Veen. Ik weet niet of je dat plaatje nog kent van Hilversum 3. Bestond nog niet. Ken je dat nog? Dat is echt wel even geleden. Was wel een leuk liedje. Niet zo heel bijzonder natuurlijk, maar het kon ermee door. Totdat Arie Verdesi ermee aan de slag ging.

0: Radio. Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Radio Horizon. Ja, arrivederci en de mastermixers. En Hilversum 3 bestond nog niet. Ja. En dat om 11:30 hier in de show van de radio. Tijd voor flair en door het oog

Macklemore en Wyatt Lewis en Mary Lamb en The Same Love. Na Flair en Door het Oog van de Nacht. Nieuw plaatje. Proberen we een beetje te promoten hier in de show. Mag wel. Toch?

that song. Je luistert naar de vakantie-editie van de show van de radio. Die allemaal nog lekker vrij groot gelijk heeft zo. En ik mag je meenemen naar een uur of twee. En we doen het heel relaxed. Op ons gemakkie. Onder andere met Conor Abrams.

kunstenares der muziek, Lady Gaga. Ja, was nog in Nederland onlangs. En er komt nog zo'n grote ster naar Nederland. Madonna maakt haar opwachting. Haha, ik weet even niet wanneer. Maar ze komt naar Nederland, heeft ze aangekondigd. Dat zal een run worden op de kaarten. Ik ben bang dat het al uitverkocht is nu. Denk het wel, toch?

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht de werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Groter is de vertraging de andere kant op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder de kop van 7 kilometer file. Vanaf Dordrecht Centrum moet je rekening houden met een uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. A76 Geleen-Aken. Voor de Duitse grens een kwartier vertraging in de vorm van 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
7: Hey, goedemiddag. Wat leuk dat je luistert. Dianne nog lekker met vakantie, maar ik mag er wel zijn. Ga je met me mee naar een uur of 2? Gezellig!

Tiptoes. Die loopt ook al tegen de 90 volgens mij. Ja, de Mixed Emotion hier aan het begin van uur 2 van deze zaterdag editie van de Show van de Radio. En ach, ik vind het gezellig dat je luistert.

0: Ik weet nog dat ik in het begin van deze plaat, toen hij net uitkwam, enorm moest wennen aan deze zangers. Jonas Blue en Maleve.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

Even een rustpuntje in de show met deze heerlijke plaat van Peter Gabriel en Kate Bush uit 1986. Na Dua Lipa en The New Rules.

Je luistert naar de vakantie-editie van de Show van de Radio. Wel lekker eigenlijk om een keer lekker alleen maar muziek te draaien. Niemand hoeven bellen, geen berichtjes. Oh man, wat een luxe eigenlijk. Ook wel eens fijn, toch? 9:09. En hier is Miss Montreal. Can't keep

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Zo rechtstreeks uit de top 2000. De Puma's en zij maakt het verschil. Jij kent vast ook wel zo iemand die het verschil maakt. Nou, dan draaien we die plaat speciaal voor.

Tante Kim uit de jaren 80. Onze Jean Broers is nogal een groot fan van deze dame, volgens mij. En we draaien natuurlijk You Keep Me Hanging On.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Erik Jan de Sterke.
6: De show van de radio.
0: Radio Horizon.

derde uur van de show van de radio. We begonnen vandaag met Avicii en Martin Garrix natuurlijk, samen met John Legend. En Waiting for Love. Heerlijke plaat om een uurtje radio mee te beginnen. Al zeggen we het zelf. Ach, mensen, wat een weer hebben we toch. Wat een heerlijke vakantie. Wat een lange zomer. Lekker van genieten. Uiteraard ook met de muziek van Hori.

Ik moet zeggen, bijna dagelijks word ik in de winkel wel aangesproken door mensen die naar Horizon luisteren, de show van de radio kennen. En heel vaak krijg ik terug reacties op de muziek. De een vindt Goud van Oud mooi, de andere vindt Nederlandstalige muziek heerlijk. En weer een hele grote groep kan niet genoeg krijgen van de jaren 80. En

0: nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Stel, je gaat wat organiseren en je kan wel wat promotie gebruiken. Stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl. Dan zorgen wij voor de promotie van jouw boek, jouw evenement op Horizon Radio, internet en TV.

0: Andersom.
1: Erik Jan de Sterke.
0: De show.

Marshmallow en Kane Brown even promotie maken voor morgen. Morgen hebben we de Elmari-zusjes hier in de show. Eén van de... Luisteren vanaf 11 uur. Muziekgeschiedenis uitgelegd door... Ja, door Ellie. Ellie Kuiper.

0: gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
1: Dit was hem weer voor vandaag. Zo dadelijk aan de andere kant van 2 uur veel plezier met Ron Fransen. En hij neemt je mee naar 1 uur of 5. En dan is de beurt aan Hans van der Meijs met zijn popwijzer. En zo hoef je niks te missen qua muziek en informatie hier in de show van de radio. Het was een chill aflevering eigenlijk. En morgen proberen we het gewoon nog een keer. Een fijne dag. Tot morgen.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
9: Met in dit programma Over de Grens zometeen prompt mee voor een hilarisch idee. En vandaag gaat dat over de Zwarte Zaterdag vandaag 1 augustus. Straks om 2:30.

van Guru Josh uit 1990. Het liedje heette Infinity. Eerste plaat in een nieuwe aflevering van het programma Over de Grens. Van harte welkom bij Radio Horizon deze zaterdagmiddag. En onze dank gaat uit naar Erik Jan en Dian voor hun bijdrage de afgelopen 3 uur. Morgen melden zij zich weer. Zaterdag 1 augustus is het vandaag. En als we naar de klokken kijken en naar het verleden vooral kijken, dan is vandaag 1944 de dag dat Anne Frank voor het laatst schrijft in haar dagboek. En dat is wel iets om heel eventjes bij stil te mogen staan. In dit programma straks weer prompt mee voor een hilarisch idee en heeft alles te maken met Zwarte Zaterdag. Maar dat straks om 2:30. We gaan snel beginnen, want het is vakantie.

Terwijl als je al niet in vakantietermen voelde, dan is dit wel de juiste sfeer, denk ik. Jamaican Bam Bam, Jude, Hugel en Salto. Een hit van vorig jaar die overigens nog lekker nadreunt. Vanmiddag is er in Borkel en Schaft lekker struinen, proeven en genieten in de zomer. Het is namelijk de jaarlijkse molenmarkt op het terrein rondom de molen. Tot aan de klok van 4 uur staan er zo'n 25 kraampjes met lokale en ambachtelijke producten. Informatie daarover vind je op onze website echttvhorizon.nl.

Dan mag jij denken dat liefde vooral draait over vlinders in de buik. Nou, dan mag je je laten inspireren door Aretha Franklin. A Deeper Love gaat pas als die vlinders zijn gaan zitten. Het gaat over de verbinding die verder gaat dan de buitenkant. Het gaat over vertrouwen, begrip en er voor elkaar zijn. En dat op deze muzikale wijze vertolkt, dat verdient toch maar eigenlijk één ding. En dat is chapeau.

is het origineel van The Scene in 1990. Iedereen is van de wereld. Onlangs speelde Bluff het nog tijdens hun concert at sea. En die vertolking was ook niet helemaal, was helemaal niet verkeerd. Beter gezegd, het was eigenlijk fantastisch.

1987, hoorde Cock Robin en Just Around the Corner. Mooie plaat wat mij betreft. En daarmee zijn we overigens ook aangekomen aan ons vaste item rond dit tijdstip. Vandaag noemen we het Prompt het mee voor een hilarisch idee. Het is zaterdag 1 augustus, die staat op de Route du Soleil. De caravan hangt erachter.

0: Welk onschuldig, hilarisch spel zou jij bedenken om de hele file aan het lachen te krijgen? En laat het ons weten, want misschien wordt Zwarte Zaterdag dan toch een gouden herinnering.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

Voorheen noemde zich Maître Guim, tegenwoordig alleen nog maar Guim. Het woord maître is in de prullenbak gegooid. Soleil, het gaat over de zon. Het gaat over misschien wel de route. De Soleil vult maar in deze zwarte zaterdag 1 augustus.

Ed Sheeran helpt ons eraan herinneren dat we allemaal wat slechte gewoontes hebben. En ook in deze vakantietijd. We nemen dan vaak meer dan alleen de caravan en de coolbox. Onze slechte gewoontes gaan mee op reis. We zijn kampioen en we vertrekken 's morgens vroeg om 4 uur. En dan zijn we de files misschien voor. Om vervolgens met duizenden anderen precies hetzelfde briljante idee te hebben gehad. Of we nemen ons eindelijk voor om te gaan ontspannen. Maar blijven toch elk half uur in de verkeersapp en de werkmail checken. Over bad habits gesproken.

jaren 80 een hit voor Duran Duran. Je hoorde Girls on Film hier op Radio Horizon. Voor de mensen die nog de reguliere tv-kanalen bekijken. Twee films vanavond op RTL 7 om 8 uur is dat de actiecomedie Don't Mess With The Zohan. En om 21:15 kun je weer gaan genieten van Terence Hill en Bud Spencer. Tenminste als dat het genre films is wat je leuk vindt in de film Miami Supercops. 8 uur en om 21:15 vanavond RTL 7. Gaan wij naar de Nederlandse band Kensington heen in hun beginperiode. Een van hun hele grote hits en die heet Bridges. Yeah.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht bij Dordrecht en de vertraging 10 minuten. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grenscontroles. Er staat 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg. Daar moet je rekening houden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Met in de tweede uur van het programma Over de Grens straks om 3:30 weer de mix van de week. Vandaag hebben we een mix van MC Hammer en Dr. Alban om 3:30 dus.

muziek van Martin Garrix en Usher en Don't Look Down. En Martin Garrix staat er wel om bekend dat hij vooral tijdens Pride Amsterdam optredens geeft. Soms op een boot, soms op een dakterras. Zo dat soort dingetjes. En gisteren is hij ook van start gegaan, de Pride Amsterdam. Duurt tot en met morgen. En als je daar meer over wil weten, moet je er maar eens even op googlen. Maar de echte fans hebben natuurlijk al lang gemaakt dat ze in Amsterdam zijn. Goed, goedemiddag, het is 2:07. Dit is Radio Horizon met uur 2 van het programma Over de Grens. Met weer hopelijk zeer aansprekende muziek. Wat dacht je van deze Daryl Hall en John Oates?

Nou, dat mag volgens mij best wel. Geen bezwaar tegen. Je hoorde De Dijk en Mag het licht uit. En daarvoor ook een hit uit de jaren 80 van Daryl Hall en John Oates. En I Can Go For That. Daar waar wij naar snakken in heel Europa is natuurlijk regen. We komen zoveel tekort. En ja, wat meer kunnen we doen dan een soort van regendansje, maar dan op muzikaal gebied. En daarvoor kwamen we uit bij een plaat uit 1986. Orange Juice Jones maakte deze plaat. Het is een beetje in vergetelheid geraakt, maar we halen hem weer in herinnering. Dit is The Rain.

0: Muziek van Pink, het heette Walk Me Home. Een nummer over de behoefte aan gezelschap. Aan iemand die met je meeloopt als het donker wordt. Of wanneer je angst hebt. Maar soms lopen mensen eerst samen dezelfde weg. Om uiteindelijk in ieder een eigen afslag te nemen. En dan blijft er niet veel meer over dan herinneringen aan hoe het ooit was. En dat brengt mij bij de muziek van Gotye samen met Kimbra. Het liedje heet Somebody That I Used To Know.
1: Now and then I think of when we were together.

muziek van de DJ Keiko. Samen met Ellie Goulding maakte die het plaatje First Time in Alles een Eerste Keer. Maar ja, zo is er ook in Alles een Laatste Keer. En dat brengt mij bij Anouk, die deze week naar buiten bracht, of deze maand naar buiten bracht, dat ze twijfelt of ze nog muziek wil maken. De 51-jarige zangeres liet op Instagram weten dat ze bezig is met het opnemen van haar voorlopig laatste album. En onze liefde gaat uit naar haar oude liedjes. Luister maar.

Muziek van Everything But The Girl, een hit in de jaren 90 en die heette Missing. En daarvoor de mix van de week met twee platen, MC Hammer en You Can Touch This. En die werd naadloos geplakt in Dr. Alban's It's My Life. Nou, heel onderweg. Muziek van Pino Danjo, lekkere zomerse hit en het heerlijke vakantiegevoel. Wordt je geserveerd op je eigen radiostation Radio Horizon.

Ja, die baslijn van dit liedje is natuurlijk geweldig. Pino Danjo met de hit uit 1981 en die heette Macuella Idea. Welk idee? Het verhaal gaat over een man die vol zelfvertrouwen een vrouw probeert te versieren, maar daarbij ze vooral zichzelf overschat. Eigenlijk was het een speels en ironische kijk op haantjesgedrag en verleiding. Maar op deze muzikale manier genieten we er volop van. Toch? En dit is muziek van Enrique Iglesias, die dat weer op zijn eigen manier doet met Tired of Being Sorry.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging door de grenscontroles op de A76 neemt af, maar vanuit Geleen naar Aken nog wel 2 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg met net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: En in dit derde en laatste uur van het programma Over de Grens hebben we rond 4:30 weer het vaste item, de reggae plaat van de week. En vandaag is dat een bijzondere van Barrington Levy, kan ik je verklappen. Hey.

Frank O'Moraji, je hoorde Show Me Spencer. En daar kende je natuurlijk de sample van die in dit plaatje veelvuldig gemaakt is van Sheila in Black Devotion. Maar dat is dan alweer wat jaartjes geleden. Hey, goedemiddag. Derde en laatste uur van het programma Over de Grens met natuurlijk hopelijk weer aansprekende muziek. En je mag me daar ook iets over laten weten. Ron.Fransen@rtvhorizon.nl. Muziek nu van Toto uit 1988. Zet hem maar best een beetje harder, want dit is een mooi nummer. Het heet Perla.

van Melissa Etheridge. Je hoorde Like the Way I Do, een hit uit 1988. Een heel opmerkelijk nieuwtje deze week. En misschien is het je ontgaan, anders met deze. Een Koreaanse restaurant serveerde afgelopen week mieren als garnering. De kok riskeert daarbij een celstraf. In totaal zou de man waarschijnlijk een topkok in een sterrenrestaurant in Seoul meer dan 49.000 mieren hebben gebruikt in 12.000, hou je vast, ijsgerechten. Bah.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

oorspronkelijk het liedje van Joost Nuizel uit 1976. Dit was de uitvoering van Benny Nijman. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. De gemeente Heesselende vraagt wagenbouwers, vrijwilligers en omwonenden om extra alert te zijn op verdachte situaties rondom de bouwlocaties van de Brabantse Dag. Tijdens eerdere edities hebben zich inbraak en diefstal voorgedaan op bouwplaatsen van de wagenbouwers. En ook al dit jaar zijn er alweer 2 verdachte situaties gemeld. Meld, ken jij zo'n situatie? Neem dan contact op met de politie.

relaties gaan over de liefde. Dat is een kleine 90%. Maar sommigen hebben het wat meer met de jaargetijden. The Summer's Back van Alok en Jazz Glynn. Een hit van alweer 2 jaartjes geleden. En dat brengt ons, als we naar de klok kijken, zo stilaan bij de reggae-plaat van de week. En vandaag is dat een plaat van Barrington Levy. De man die niet bekend geworden is omdat hij nou zoveel grote hits heeft gescoord. Maar als artiest wordt hij veelvuldig geboekt. Vanwege zijn vooral relaxte sfeer die hij weet te brengen. Gevangen in dit plaatje, oh ja, Can't You See?

trouble and you need some loving heart.

muziek van Meat Love uit 1993. Een mooie gevoelige liedje heet I'll Do Anything For Love. Gisteravond een optreden in Helmond in de Kasteeltuin met Tom Jones als hoofdact, maar dan de tribute wel te verstaan. Komende vrijdag weer een nieuw gratis toegankelijk Kasteeltuinconcert. De Beer Machine gaat...

De muziek van Miley Cyrus en Midnight Sky. Secret Rage is een Amerikaanse trash metal band uit Phoenix, Arizona. In de jaren 80 opgericht en vooral in de jaren 80 en vroege jaren 90 hebben zij nog een wat leuke albums en leuke liedjes gemaakt. Mits je van deze muziekstijl houdt. Waarom vertel ik je dit? Komende woensdag 5 augustus is er een optreden van Secret Rage in de Boshuil in Weert. De zaal gaat open om 19:30. Het optreden begint 's avonds om 20:00. En kaartjes en meer informatie voor deze bijzondere avond, zou ik het willen noemen, zijn te verkrijgen via deboshuil.nl.

Ja, hier krijg je de dansvloer ook mee vol. Bruno Mars en hit 2016 24K Magic audio. We zijn stilaan aan het einde van het programma gekomen. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen hoor je Hans van der Meijs. Zijn programma heet Popwijzen. En daar wens ik je weer heel veel plezier mee. Fijn weekend, fijne vakantie voor de mensen die vakantie houden. We gaan afsluiten met wijze woorden. Vandaag komen die uit de mond van de Chinese filosoof Confucius. Het is beter een mijl te reizen dan om 1000 boeken te lezen.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linde werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hans van der Meijs.
4: En dan nu, dames en ook heren, Hans van der Meijs op de radio. Zoiets verzin je toch niet?

1983 plaats stond in de top destijds. En het is een zomersnummer. Je hoort de zee op de achtergrond. En daar zijn wij op dit moment hartstikke dol op vakantietijd. En natuurlijk luister jij naar Popwijzer. Het is weekend en we zijn er 2 uur lang bij. Keith Marshall. En hier is De Bouwsa met Magnetic.

gemaakt. Ze noemt zichzelf de Kraaien en ze scoorde een aantal grote hits. Deze komt uit 2013 en heette dat Kapapsack. En dat is de vertaling zeg maar van de Blurred Lines. En dat kennen we dan weer van Robin Thicke en Pharrell. En Ik Vind Je Lekker, dat was ook al eens een hit van de heren. Jazeker. En de bouw staat daarvoor uit het parade van dit moment. En je hoorde Magnetic. Popwijzer, elk weekend te beluisteren. Ook in de zomer en tijdens de vakantie. Zeker weten. En dan heb je vakantieachtige muziek. Productie van Sergio Mendes.

0: Radio Horizon.
1: Dit is Popwijzer op Radio Horizon. Met Hans van der Meis. Hans@rtvhorizon.nl

DJ Goja samen met Jason Derulo en een grootheid op dit moment, Machico. En het is natuurlijk een hartstikke zomerse plaat, dus vandaar dat wij hem hier draaiden. Uit de jaren 60, toen werd hij voor de eerste keer uitgebracht, dit nummer van Sergio Mendes, Macanada. Maar in de jaren 90 en 2000 werd hij nogmaals uitgebracht samen met de Black Eyed Peas. En wederom een grote hit dus. Popijzer, het weekend, 28 graden. Ach, heerlijk toch? En hier is Para Facuva en Wicked Kid.

Games van Para voor Cuba is natuurlijk een cover van Chris Isaak. En je hoorde hem hier in Popwijzer. En daarna Queen met Spread Your Wings. En dat is een prachtige opname. En over Queen is natuurlijk veel meer te vertellen. Want er komt namelijk een prachtige concertfilm. En die gaat wereldwijd draaien. Die gaat draaien vanaf 7 oktober in alle bioscopen, meldt Sony Music Nederland. Er is een concert in Boedapest opgenomen. En dat komt al uit 1986. En Queen was destijds trouwens de eerste westerse rockband die optrad in het communistische Hongarije. Dus zeer zeker de moeite waard. En Freddy in een vocale hoofd.

opwijzer, het is weekend. Je luistert naar jouw streekomroep. En ach, we hebben heerlijke muziek en de nodige informatie natuurlijk. Cameron Whitcomb uit de hitparade van dit moment. Kingdom of Fear. En daarvoor Supertramp.

Lipa en Physical, grote hit natuurlijk. En daarna Madonna en Dress You Up. En er is een hele hoop te doen over Madonna. Maar Madonna is in Amsterdam dit weekend. En daar is ze natuurlijk voor de World Pride. En ze treedt erop in het Afwas Theater voor 6000 man. Maar ze denken dat er meer gaat gebeuren. Dus hou Amsterdam in de gaten. Want er kan best nog wel een extra optreden.

0: staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kralendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Verbreed je muzikale horizon en luister naar Popwijzer met Hans van der Meijs.

0: Oud uit 1993 voor deze voornaam Blunts en WhatsApp en van Dick Hout. De nieuwe opname, wat een prachtige opname. Wat er morgen komt, dat zien we morgen wel. Maar toch, het is lekker om te horen en ik hoop dat het morgen inderdaad een grote hit gaat worden. Nou, we lopen zo'n beetje tegen het einde van het eerste uur en ik dacht, kom, we nemen er wat gitaren bij.
1: Ik heb toch gezegd, een gitaren.
0: En we komen een prachtige rockband tegen. Een rockman, hij is 71 jaar oud, heet David Lee Roth en Just Like

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

Summer Breeze in augustus, die is prachtig. We zijn in augustus beland. Seals and Crust. En dat komt uit 1972. Vannacht welkom, tweede uur Popwijzer. Ach, een rustig begin, kan absoluut geen kwaad. De nieuwe single van Martin Garrix samen met U2 heet Fireflies.

0: Tom staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesselinde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon. Popwijzer. Met Hans van der Meijs.

1991, de formatie heette The Farmers. Ze scoren 1 hit hier in Europa. En je hoort deze hier in popwijze All Together Now. En Martin Garrix samen met U2 en hun nieuwe single heet Fireflies.

of I Am Pau. En zo heet het officieel dan. Het heet Wallpaper. En Amy Winehouse daarvoor en You Know I'm No Good. De vader van Amy Winehouse die moet 1 miljoen pond, dat is 1,2 miljoen euro, betalen aan twee vriendinnen van zijn overleden dochter. Volgens het Britse Hoge Gerechtshof heeft Mitch Winehouse zich onredelijk gedragen in een rechtszaak tegen de twee. De rechtszaak had betrekking op een veiling van de spullen van de zangeres. En

Father, Sisters and Brothers. Dat is de titel zeg maar, van deze afkorting MFSB. The Sound of Philadelphia. Binnenkort, zoals al eerder gezegd, veel meer aandacht voor de Sound of Philadelphia muziek. En natuurlijk ook Motown. Daar gaan we eens wat meer aandacht aan besteden. Dus de moeite waard. En Baker met daarvoor. Een Nederlandse man. Prachtige disjockey. Samen met Rani. En I Love Life. En wat DJ's betreft, de Franse DJ Kavinsky op 50-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn woning in Parijs.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een recordaantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Warnink Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Wanneer Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die ik

0: Libra,
1: Leo,
0: Cancer,
1: Ralph,
0: Charles.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Een vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Tell me what is right.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons tegen...

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Onder de brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.